0: vugriffioen.nl.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost. 2.

stroom mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Jacques Chirac.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vroeg Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Rivero en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. Twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: the cake. Thank you.
1: Johan Misijan.
0: Dank u, dames en heren. Mijn en mensen. Je mooi Jimmy. En ja, er zijn heel veel dingen, zoals liefde. Maar er zijn ook andere dingen. Andere zaken, laten we het zo noemen. Leitori. Isabi, leugens. En tegen Desmasai Lee, vanaf jouw tijdje de oestop naar alleen. If de no deja de naf kom, wat Lee no ja. Jamulemo.

Odi odi mi brada kwami mba e baruno. Eme baruno odi inianen fu ananaf kedwaman kedwan pong. Ook twan bigi odi me baruno. In anen fu den krakti nga den makti fu anaturu. Den basi fu aplaneid disi. En ook to me baru wan bigi odi. Namus den gransma fu uno, den bigisma fu uno sandeno in natrasi fu alibi. En spesrutu. De wansa nyama hebi hika tibo. Ook to me baru no odi inane fu den anaturu. Want anaturu na abasi fu a planet an disi. En ya, we arki bakawa aflevering fu arki atori. Jaso dena arki dosu eraso. En in uno, in arki atori. Wetak soso uegi asani en ana wetak uno Afrikaanses masani want kan de bon voor fu uno et de kasan dat le kwan grad de man disi klar uno helemaal uno sap next fu usrefi en da ya wan fasi mus kondeno tak uno an musap an uno egi tori en dat mek arki atori de brada nanga sisa sorry fukan an mek uno Afrikaanse afkomstige die de ma fufu den bigis ma fu uno go poti in sranang an aden trapresi an drape de in Zuid en Zuid Amerika en dan an katibokba en we get guascoro no manene lerio next fu Afrika te guascoro dus wans mamus doing en dan mi persoonlijk feni dat een het hoort er ook bij fu osabi a geschiedenis dati want een tide de jap no fu uno in o kan tegire tak dena wan Afrikaanse sma de ati e bronte te giden de sandati dan mi ne dame mik banga de wel maar dan mi e denkin misrefi dan sene me kie go 1 juli sene me kie go tak kie go for air you bigisma pe you bigisma mopo anok mopo uit Asia ano den obem mopo uit Noord en Zuid Amerika dek mopo uit in Afrika. En if den bigisma dat die ook toe ben mopof drapede voor Afrika, omdat het misschien niet te leven viel, maar dat was het niet. De man voor desma, pot desma in bigiketi, scheep den over het Atlantische Oceaan. En zo was hij ook ondernaast rana. Dus een woord toe die ze, dat ja, man, Afrika moet je ook niet meer gebruiken. Want dan een bigisma voor jou, mop of drapen de. En ook toen ik loop tak vaak toe, dat omhoog breed die dat des man ook kier den schrijf je. Want als een situatie per des man ben de na in de. Kan je boven voor ons aan. Uno zei libino, uno guak, uno ben ik den sanat mee, want we waren nog lang niet geboren die den sanat heeft sa. Dus, if je tegen me dat ik loop je bigis, maar hij moest leba pressie ook, to pay je bigis mak mop, en if je bigis mak bek mop of Afrika, omdat libino ben de drape de smij pina, en ade wandati, maar dat was het niet. Na juist, na des masabe pina. Kom voor ver Afrikaanse sma. En dan ook dat die de dee. En de vent om ons huppel na den baka. Want on ap niks. Ube ap alasani, baradanga sisa. Verleden en wiki. Misoro no ala den soort sani. Weskunde, anga de sosaat. Alle den saat mop ofu Afrika. En if de saad mop ofu Afrika ko in bijvoorbeeld in Europa. Da sa Europa be abi dan. Sa de be abi. Dan e dat wat ak den op de ap next dog. Dus samsa de man draai asan helemaal. Dus da ajerlek na uno be pina. En den niet. In arkeatorie we draai asan kwe baka.
Uno be ap alasan so ube afanoudo. Omen fudelibisma be jarusu tap Afrika. Angades masabe lib drape de. En dan ook die de fenwa okasi fuklar Afrikaanse sma. Dat die de dat is me kon je wan begimo fo. En ja, boom voor uno ook to e bribiden. Rot so isa des makombok na uno etapu. Ma in arki atori, we met muiti, so dat hi an yusap suma na yu. En amoro, belangrijkste san ide, san de, na dat hi libi mei, na nga yubigisma. Minasap, if uno no sabi, e kader fa uit fa wel, tak na bon gruwelijk zijn tek desma. Dus dat kan het niet zijn dat you know lek aan nakomelingen voor desma dat die dat een ja wat kijk voor teria naar Afrika je doet je voorouders pijn, want ze komen niet van een andere plek. Dus minus heb zang een Afrika doe een Afrikaanse smadat. Boom voor Afrikaanse Surinamers. In de Kango got de gedeeld de zand dat hij dat denawa Afrikaan. En na de sem smadat hij dan mi eshi. Tete 1 juli de. Dat gaan ze zogenaamd hun voorouders herdenken. Maar weet je dat je voorouders uit Afrika komt? Dus. Volgens mij ayobo a jiu ede minasap sa aduna nga un ede berada nga sisa dat soms sorry era fa word na walo sort low sani we tak nang omo fo, want ik vind het schandalig dat een UE ontloop of you know waiere dat urno na Afrikaanse sma. En mi vind dat effine geef as aan dat to dat you na wa Afrikaan. Dan mi bo bige aksi yo te 1 juli de, 30 juni de. Dan moet je je mond de houden en blijf lekker thuis. Want te yo go, tak je herdenk i bigis ma na Afrikaanse sma yo e do as aan dat, gi as aan dat die, eh? Wanneer voor Afrika de maatek des, maar ook op het in Noord- en Zuid-Amerika. Ik weet niet wat er met velen van ons gebeurd is, Berdangasisa. Dat, de bigisma voor uno, ze hebben al pijn geleden. En dan ook de nakomelingen voor den. Het disrespect den. En dan waarschijnlijk dat je op. De opotrafol kugwalok tu sa next to maken nga uno en dat een bigis masre fu uno, dan ga je tegen mij zeggen ik ben geen Afrikaan. Dan denk ik bij mezelf van waar komen die mensen dan vandaan? Sa de machagwin sranang, van waar komen ze? Komen ze uit Azië? Komen ze uit Europa? Waar komen ze vandaan? Voor Afrika toch? En dan ik ben een nakomeling van hun. En ik heb totaal geen enkele moeite voor dat ik nou Afrikaan. Ik ben daar trots op dat ik een Afrikaan ben, ja. Ik wou geen Europeaan zijn of een Aziat. Dus brengen ze ze. Uno sande, ik denk je in awee dat hij. Bijna wil ik jullie voor een vragen. Nog doe als aan dat, want zijn er een reden dat je moest gewoon doen denken omtrent die soort zijn dat die. Het is toch gewoon een feit. En aan de ono bigisma, katibo trasma. Maar dat lukken die sma zijn katibo ono. Deli bi gogo doro toch? Deli go doro. Maar dat je nu je worstel. Omdat je
omdat je niet vindt dat je geen Afrikaan bent. Heb je geboren in Suriname, dan ga ik ervan uit, je bent een Surinamer. Maar dan ben je niet een gewone Surinamer. Je bent een Surinaamse Afrikaan. Want in Potaba kan je en toe. Dan weten we precies wie jij bent. En voor alle de bevolkingsgroepen zijn de in Suriname. Javanen die je ontkent, die denk mopo. Hij ontstaan, ne ontken, pe ak mopo. Juleka Afrikaanse afkomstige, herde jewa keitaki, no me amano wa Afrikaan en noem maar op. Dus, en terwijl komt ak dis even ete da wogo na wampoku, terwijl, boom voor funo no sabi. Tak boom voor op de voorouders, de luku funo. De elukufuno want den mopo ei den skin tok dat wat ak den kontrowan spirit no en a spirit dat fuden you know man she den man den a you mean dri kan es son sani an i konfen wa yepi ma yap nit is door tak na den bigis ma fi you ko yepi yo want se gaan nit a jou door klop want se zijn spirits. Mij kan kloppen naar jou door en dan met dat, ja, ik ben het brada kwamimba enzovoort. Maar, je voorouders, no man, doe als aan dat je, want je rieke dat nou aan spook en dat soort aan dat je. Dus, alsjeblieft, brada Ngasisa, bijna want dat if you know, vind je dat je no, de wa Afrikaan de programma die ze is dat ook niet voor jou. Want dat programma is in mijn mek namens de bigisma voor uno. Omdat mino wang libi de bigisma voor uno zo. So, dat alles ma eko etak wala soort verveers aan die voeding. Dat ding dong de achterlijk en gaan noem maar op. En dan waarschijnlijk nog voor uno jere den sanati. En dan ga je je zo voelen. Nou, ik heb het ook gehoord, maar ik voel dat niet. Nou, een keer volk no kan komen tegen me hoe ik dingen moet zien. Mie luko den sani vanuit hun voorouders. En alles aan ook te voeden. De spiritualiteit. Alle den uitvindingen sa den do. A jepi ook te sa de gogo jep tra volko. Alla den zijn dat die braden Aziza moet je meenemen. Dus kom ik wat me voor dat we nooit meer gaan zeggen dat mi anowa Afrika. Je kan altijd dat land waar je woont, of je liba Colombia, dan ben je een Colombiaanse Afrikaan. Ik ben een Surinaamse Afrikaan. Ik ben geboren in Suriname. En Suriname no. En ano uit Suriname. Dus ma mopo. Fugogo fufurus ma. Uit Afrika. Kompoti in Noord- en Zuid-Amerika. Het was niet de bedoeling voor onze mensen. Ze zijn ook op al die... Alle presidents, maar dat gokba... voor een planeet in DC. En ja, voor veel precies, Tangano, omdat denk kon opoding een Europeaan, San Katibo Oesma, ook na Oesref Google opoding, maar niet wetende, dan ga Sumayu af te maken. Totdat het gebeurd is, maar toen was het al te laat. Toen was het al te laat, Bradanga Sisa. Dus. Ik leef mee met onze voorouders. Elke dag zou ik over hun willen praten. Want dat verdienen ze, Bradanga Sisa. En want Bigisani, Sami Fin en van tijd tot tijd, me deed me ook zo. Dat me eerder denk, Tangi, dat ik ben in zo'n hel, bon gruwelijk zijn tegen jou.
En dat toch heb jij geen inokirius revi. Dus de bigisman okir den revi. En elke ochtend me bedank den, want if de bekir den revi zou ik niet bestaan. Ik zou niet bestaan, Abarranga Sisa. Maar deno pleeg een. Dus komt dat zo deno kier den schrijfje, waardoor minanga you never no bo geboren. Uno bo geboren. Dus het feit dat je geboren, die agrani na den bigis mafi. En if you ben kan go taki in den bigis madat ete. Da eerste zijn zijn accident, pedenk mopo. Want misschien ben je het kwijt, je weet niet meer waar. De otek, je kan dit nog gebruiken, woord Afrika's revi. Maar otek, dat ook mopo uit Nubia. Je kan dit trouwens otek, dat ook mopo uit Tamare. Een groep kan tegen ook mopo of Afrika, want dat zijn al die namen die ik heb genoemd, zo heet die planeet, Brelanga Sisa. Dus nogmaals, vooral desma zei Arki Atori, desma zei Arki Atori, en ze zijn dan nog bezig met het ontkennen van hun bigisma. Ja, dat moeten ze zelf weten, maar mino man denk je, takisma zang e arki atori, dat jullie ook zo denken. Ik denk het niet meer. Die arki atori no bende, dat kan ik me voorstellen. Want ko taki uno bende bezig na sumana uno ook mopo, sana u geschiedenis. Het gros van ons was niet daarmee bezig. Maar de creator schreef je, ik creëer libisma voor de broadcast sani. En alla se PUD, je moest abisma die broadcast den san die si bradanga sisa. Kan de Yusrefi Sanda ofzo? Misschien ben jij de volgende persoon die uitgekozen wordt voor gepraat aboskopu voeding. Maar deno jiden Europeaan, dat de Europeaan moest kon leren jou. Nee, de sukusma sanjers jou. En na de smadati, de e gebruik. Voor kan wiki den trouwen. Voor wiki den trouwen. Dus bradanga sisa. Nogmaals, if you want tegen me dat je houdt van je bigisma. Dan moet je toch wel weten van waar ze is oorspronkelijk vandaan komen. En Google me kwam DNA. Dat je schrijft Oshi. Dat je absani in je zin wat te maken heeft met jouw voorouders. Van waar ze vandaan komen. Dus Uda ay Bradanga Sisa. En misap ook toe. A koloniale ting. Pedeman kon draaien je de helemaal. Konanga walosani sosofu umus abwang hekel na Afrikaanse continent. Na den soort les dat je kisi negativiteit omtrent jou, omtrent peyo bigismak mopo. En dat denk ik dan, velen van ons heeft dat gewoon meegenomen. Maar je hebt dat niet gehoord van een Afrikaanse persoon. Je hebt het gehoord van mensen die na den bigisma katibo u bigisma wan gruwelijk katibo. Dus ik hoef het toch niet altijd komen zeggen dat je nou Afrika. Het moet de doodnormaalste ding zijn, hè? Het moet de doodnormaalste ding zijn, Abarranga Sisa.
Want waarschijnlijk in Lopso heeft goed dat ik verweer bij in Europa. Dan is het dadelijk de smokkar je wat Europeaan. En waarom gaan ze je Europeaan noemen? Omdat je in Europa bent. Je bent misschien daar geboren. Brother Nangasisa. Dus dat heb je tekie, pei geboren. Dat ben je. Volgens genoeg van ons. Maar dat is niet zo, Brother Nangasisa. Ik mag abi en adenki dat ja. Mij geboren in Nederland, mij geboren in Suriname. Maakt niet uit. Want het is gewoon een waarheid. Dat u, lekalibis mafno, is geboren in Suriname. En dan baka een onafhankelijkheid. Zijn een heleboel van ons naar Nederland gekomen. En dan ook die ook in een Nederland. Want vanaf in Suriname bademan bij forteer uno Afrikaanse maar negatief zijn over een continent. Waardoor bonfour voor uno begekis wang hekel naar Afrika. Niet omdat Afrika doe je aan zijn. Nee, je pot je je zin met trouwen en forteer je negativiteit omtrent een continent dat je. En ik ben blij dat het niet zo is, Brother Nangasisa. En hoe kom je erachter? Door gewoon onderzoek te gaan doen. En mijn man begrijpt dat kismas aan katibo ubigisma zo. Die houden jullie net of ze de geweldigste mensen op aarde zijn. Libismas aan anulai brodo. Hoezo geweldig? Gimme na die dibri. Want na die dibri zijn tek ubigisma. Dus nog eens, maar afkomt hij met dat, dus maar die is heilig, mooi show dan met er je op. Heilig, dat zijn wij en dat zijn onze voorouders. Want we doen nog een keer die Dibrisani, naar die Dibrisan te kunnen. En niet wij hebben dat gepleegd. Andere volken hebben dat gepleegd. En dan die laat je dan gewoon met rust en dat je gewoon. Dat negativiteit omtrent hoe Afrikaanse Masani en ook voor een continent. Dus Baradangasisa, dit is even stof tot nadenken. En Mobriti, te een onune wakananga den denki dat je want je hoor je schrijf abaka en wat belangrijkste zijn if you vindt dat je loopt je voorouders maar dan een ontkenning na zo schi ati je bigisma de bigisma voor je tijdens een katibo met een gruwelijk zijn meekba dan ook katibo no demoro dan den de nakomelinge voor den bigisma ontkennen dan den bigisma. Niet meer doen, Brother Nangasisa. Want Walezi wordt dit toch, want we gaan allemaal, alles en iedereen gaat eens een keer dood. Dan, pereken dat Jogo. Jogo naar de voorouders, waar zij zijn, naar de rapje de Jogo. En dan. Fu ino godrape de nanga walo sheng, want toen je op aarde was, heb je hen ontkend. En dan ook te jusref dede. En dan ga je in het hiernamaals. Dan zal je schrikken, Brother Nangasisa. Tak boon voorzaan is een uleri omtrent de dood. Dat het allemaal niet klopt. Dus dat je ga je zwerven, want je weet niet eens waar je naartoe moet gaan. Je weet niet eens waar je naartoe moet gaan, Brother Nangasisa. Dus probeer Jatapa Grontapu, probeer zoveel kennis te vergaren. En ook dingen weten. Zodat je vier dorren dat ik moppen uit die sting, wat we dood noemen, Brother Nangasisa. Dat je niet controleert verdwaalde jorka. Want daar praten we niet meer over een mens. We praten over Jorkas, Brother Nangasisa. Dus
on efi no besap den sandisi dami bo breiti efi saben no so dat we ja, zodat we echt weten wie we zijn, waar we vandaan komen. En het meest belangrijkste, omdat zo'n sanipsa werkelijk, dat den bigisma voor uno, je kan ze niet buiten sluiten. En dat, en dat uitgerekend, den sma, zijn den voorouders klaar, uno voorouders. En dan, je roept je jezelf naar den sma dati. En dat is Marathi, offerteer je altijd lezani. En omdat het voor hen beter uitkomt, te juno, e denk ik dat juno een Europeaan, of een Surinamer, of een Amerikaan, of een Colombiaan, of een Braziliaan, en ga zo maar door. En ik ben ook blij dat je genoeg mensen hebt op al die plekken die in broadcast zwart bewust zijn. Het is niet iets alleen van wij hier in Nederland, maar ja, nog een pressie in Engeland, Brasjong, noem maar op, allerlei pressie. Maar het is eigenlijk logisch. Het is logisch, Bradangasisa. Dan moet je het nog schoonmaken. En wij zijn bezig met schoonmaken. Voor Aladdin Dottie zijn de Naumindri. Voor Aladdin Dottie zijn de in Oeverstang. Dat willen we. Dat zijn we bezig om op te ruimen. En Noans Mami Sabi. Voet trakondre moxi uno jaso na sranang Nederland. Na presiri desma eleri makandra omtrent Afrikaans zijn. Dus bradang asisa, dit is volgens mij de zoveelste keer dat ik een wetak den tori die zie. We hebben genoeg dingen om over te praten. Maar eigenlijk moet je ook een beetje weten wat in onze mensen hoofden zijn. En ja, van jou sabi na tede op de voor de takkie. En dan in afgoed dat takkie, ja, maar dies, maar dat, maar zus. Je lukt wel fasie. Dat famika leer abrada disi of famika leer asisa disi omtrent uno sani. En amoro belangrijkste sani, want meisje altijd 1 juli, udenanga boomfuru, de bezig aan herdenking. Hè? Maar dan hoe zo dan dat je go herdenk. Dan te ik bij herdenk, dan kan de om het hoek in met me. Dan moet hij dat hey boy, onuna, mi Britje dat onuna Afrikaan. Dan meteen je dat ik nee, mano Afrikaan, mi Nasranamang en bla bla bla. Wil je voor ouders pijn doen, dan moet je met dat soort dingen komen. En als je vindt dat je loopt je voor ouders, in om te kassen dat nang je moet voor. Laat het zien dat je loopt densma. Ik heb totaal geen enkele moeite, Bradangasisa. Want ik weet dat ik uit mijn familie komt uit een Afrika vandaan. En vele van jullie families ook. En nogmaals, even naar een bigisma voor uno. Botek trasma chagogok. Chago in Katibo. Dan kan ik mezelf voorstellen dat zo'n griol, je wil het niet dragen. Dat na jubigisma een kotak uno voor ouders, Katibo kotak de Europeaan, kap de futu, kap de anu en ala de sandati. Ja, ik zou ook een. Ik zou dat vervelend vinden dat Afrikaanse mensen dat hebben gedaan
met de andere volk. Maar gelukkig niet wij zijn duivels geweest ten opzichte van anderen. Juist na uno die een tekkel laat tikken, uw voorouders die een tekkel laat tikken. Dus, if you know why you're moro, dat je nou Afrikaan, dan bijna hoef je ook niet te luisteren naar Arki Atori, want ik ga altijd daarover praten. En ja, niemand hoeft tegen me komen zeggen, ja, middel of vijf karuno Afrika, dan denk ik, show de meter op. Ga wat anders doen. Je hebt televisie toch? Ga lekker een televisieprogramma kijken. Maar al zou het heel weinig zijn voor Libisma, voor onze mensen die een welvinding hebben in Afrika, maakt niet uit met hoeveel ze zijn, al zou het 2 of 3 zijn, dan ben ik voor die mensen. Al zou het maar 1 zijn, dan ben ik voor die persoon. Want die persoon heeft respect voor zijn voorouders. Want in Arki Atori praten we vaak over geschiedenis. Ons geschiedenis. Dus dan Gideon Smarati, Arki Atori de. Maar mensen die lopen te ontkennen, waarom luister je naar Arki Atori dan? Want minot ak over Trasani. Dan kan ik lekker thuis blijven desnoods. Maar ik hou van mijn mensen. En ik zou graag willen dat wie nog zo is, stop ermee. Het slaat nergens op. En na morofuru, na stiati, je giden bigisma. Desma, nyangwa soort een stiatikba. En dat if uno no de nakomelingen voor desma, moeten hetzelfde gaan doen, dan kan het overdag assisa. Dus je mag weten dat in Arki Atori ga ik altijd over onze bigisma praten. Altijd gaan we dat doen, Abradang Sisa. Yep, Novosma die ook over andere dingen praat. Is niet erg, want kan dat na specialisme voor zo Ansma. Maar ik heb ervoor gekozen om onze geschiedenis naar voren te brengen. En dat wie het niet kent, dat je langer aan hoe je denkt, dat je een, alla zonde kan je een aflevering, naar een aflevering luisteren, wat te maken heeft met een, onze bigisma. En Baralanga Sisa is al om een jaar baka katibo. Gewoon uno de fasanding. Uno no bende bezig aan haar bigisma voor uno. We wisten amper wat er was gebeurd. Dus we doen maar wat. Mano een Arki Atori een de. Ja, dus ano die Arki Atori de. Dan zou ik zeggen, Bradangasiza, dat de tijd een rijp is om uit te kijken naar jouw eigen naar jouw eigen ding, Bradanga Sisa. En we moeten ook blij zijn dat de creator het tekisme voor kon
praat aan boskop over voeding. Jij denkt toch niet dat toen ik een keer opgestaan ben, dat ik dan ineens een dag van, hé, ik wil dit gaan doen. Echt niet, Bradanga Sisa. Nou, als aan Ipsa onderweg in Milibi. Want ik was iemand van het straatleven. En denk aan mijn konta papa CDC. En ik heb een. Ik heb ook geweigerd eigenlijk. En later. Want die stem gaat weer met je praten, Bradanga Sisa. En toen dacht ik bij mezelf, wat heb ik te verliezen? Ik heb niks te verliezen. Als dit een iets is wat nonsens is, dan kan ik altijd switchen en dan ga ik mijn oude leven weer leiden. Maar gelukkig is het niet zo gegaan. Gewoon ineens krijg je een boek in je hand. En het is zeg maar een zuivere boek om kennis te vergaren. En dat wanneer je nu genoeg hebt, dan denk je van, hey, hoe moet ik dit nu brengen naar mijn mensen? En uiteindelijk is het de radio geworden. En dan via de radio, dan broadcasten we dingen. En we doen dat. Tenminste, ik doe dat omdat ik van onze voorouders houd. En ik leef met ze mee. In die tijd, als ik een soort superman was, dan zou ik ze gaan bevrijden. Poorde uit aan Anufuri en die Dibri. Dus, hoe denk je, Tori, Bradanga Sisa? We gaan even naar een poko. En dan baka poko. Dan kon direct baka na uno. No, na atent.

un doro baka na arki atori jaso de na radio raso and an inna mi wan leso san jono eifa and yano fosani brada nanga sisa di an ya di belangrijk om ons sabden en om sabden serie fi den de o igi san di komita kenso la sa pe kan di kisa papira di si fu a luisterar en a luisterar met tangen met de eng en tangi fu taki teken ten char asan diskom en Jimmy want waarschijnlijk nou aan Sisa die e arki atori en misschien heeft ze gedacht dat een eigenlijk moet ik dit aan Brada Kwamimba geven want hij praat altijd over die slavernij Tori dan een dan heeft het voor me gebracht Brada Sisa. En het begint zo dat slavernij was in het 18e eeuwse Suriname een alledaags verschijnsel. Maar wie goed zoekt zal ontdekken dat er al vanaf het begin critici waren. Dus het gros voeding aan Europeanen. Nog eens bepaalde leri omtrent sang akatibo behouden in die uno Afrikaanse sma. En een van hen was een of andere Johan Wilhelm Calas. Die leefde van 1700 tot 1781. Calas werd geboren in Duren, en Duren ligt in Duitsland, het gelegen ten westen van Keulen. Op 22-jarige leeftijd vertrok hij naar Amsterdam, waar hij als koopman probeerde de kost te verdienen, maar zijn hart lag bij de zending, nadat hij in Utrecht theologie had gestudeerd. Vertrok hij in 1731 samen met zijn vrouw. Gingen ze naar Suriname met het voornemens de heidense, ik ga het even zo lezen zoals hoe het hier staat, de voornemende heidense slaven te bekeren. Even een punt, Bredanga Sisa. Welke persoon is zo idioot die nog het lef heeft om dan noemen ze ons heidense slaven. Dus ook toen is Masano Ben Gogo Katibosma. Maar dan het zou zo kunnen zijn dat ze misschien goed wouden doen, Google Meet en de Afrikaanse sma. Maar ja, mijn voorouders waren geen heidense slaven. Dat waren ze niet. Dus dit soort kerkie predikant, die zie, las ik banami als je mijn mensen zo noemt. Heidense slaven. Dat wil zeggen dat ze kinderen zijn van de duivel. In ieder geval, hier werd hij tot predikant benoemd in het afgelegen Kotika en Perika gebied in Suriname. Hè? De planters en de koloniale elite in Paramaribo zaten niet te wachten op een predikant
die hen de les kwam leren. Of kwam lezen. En nog erger, Kalebs riep de witte bovenlaag op om met hun zwarte broeders en zusters in vrede te leven. Waarschijnlijk is dit in de ene oor gegaan en weer in die andere oor uitgegaan, want dat is niet gebeurd. Kals stelt dat de planters de bekering van onze voorouders, dus de Afrikanen en vrije zwarten, stelselmatig trachten te belemmeren. Zo schrijft hij over een mevrouw, hier staat slavin, maar ik noem mijn volk geen slaven. Er waren gewoon mensen die gewoon in een hel zijn gebracht. Dus zo schijnt hij over, zo schrijft hij over de Afrikaanse vrouw Isabella, die gedoopt was en later zelf gemaniteerd. Maar al snel bleef zij weg uit de kerk. En Isabella zegt: de blanken hebben mij verjaagd en bespot. Wanneer ik mede ter kerke kwam en ten avondmaal ging, ook dwongen ze haar om met hen in ontucht te leven. En wanneer zij weigerde, scholden zij haar uit voor een zwarte beest. Dankzij Kalles komt een Surinaamse vrije zwarte vrouw aan het woord. Daar zijn begin 18e eeuw maar weinig gevallen van bekend. Volgens Kalles mishandelden de kolonisten de mensen en geven ze zich over aan dronken manschap en aan de zonde van hoererij. En dat deden ze met Afrikaanse vrouwen, maar ook met Indiaanse vrouwen. Dus zowel een Afrikaan vrouw, dan een inheemse vrouw, zoals Karti de zo. Allemaal ze hebben deze vrouwen gewoon verkracht. Want je denkt toch niet dat deze vrouwen met plezier met zo'n persoon seks wil hebben of zo? Ik denk het niet, Brangasisa. Ja, Kalebs wordt binnen 2 jaar uitgezet. In Amsterdam diende hij een klacht in bij de kerkbestuur over de bedorven zeden van de kerkelijke voorgangers en koloniale bestuurders. Dus dan vraag ik mezelf af, if wat wit man het zo over wantra een wit man, dan waarom komen ze de duivels dan bij ons zoeken? Dat zijn duivelse mensen. Dan wat maakt het nou uit? If deze mannen christenen of wat dan ook. Maakt niet uit wie je bent, je mag dit soort dingen niet doen. Want Kodraasani, van de man bovending, if uno Afrikaanse is maar bedoel asani tegen de. Want in principe, uno voor Afrika in Athenati. Als zij een zo waren, hadden ze het makkelijk kunnen. Was het voor hen makkelijk om deze, zeg maar, de Europeanen in slavernij te brengen. Maar wij zijn niet zo. Wij zijn mensen van onze scheppers. En onze scheppers wil niet dat wij dat moeten doen. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar als de man is nodig, we hebben nog een keer die bribi-structuur. We hebben nog een keer die malouw. De man heeft niks voor in zijn dat hij. De man heeft niks voor spiritualiteit. Maar dat wisten die mensen
al way back op het Afrikaanse continent. Ze wisten ook dat T.I. Ikmopuitistje, wat we de dood noemen, dan ja, we gaan een kruto banje in het hiernamaals. En als je goed bent geweest, dan ga je lekker in het paradijs. Maar if you een dualo di dibrisani, nou dan di dibrisani otek je ook toe. Ik moet uit die sting, wat we dood noemen, Bradanga Sisa. Dus nu kon ik de man kolouwjo, naar de soort sandisi dat jij bent een kind van de duivel. If uno bij de kinderen van de duivel, dan zouden wij waarschijnlijk mensen in slavernij brengen. Maar hoezo dan dat wij zijn slachtoffer van dat? En soms maar voor UNO, hè. Ik weet niet of ze goed kunnen lezen. Maar dit de leesdienst aan die zee. Dan nemen ze het mee. Net of dat ding zo is. En vandaar dat waarschijnlijk boemvoer voor UNO een minderwaardigheidscomplexe. Volgens mij, daarom ik weet dat ik ook breed dat collega's heb gado en daarom ik een christen en noem maar op. Dus eigenlijk vind ik dankbaar dat ja, velen van ons best wel, ja, in een koskosis, maar ja, ik vind dat we dan eigenlijk niet sporen, Brangasisa. Dus het is zo gemakkelijk. Wie zijn de slachtoffers? Zijn de Europeanen de slachtoffers? Of zijn de Afrikaanse mensen slachtoffers? Onze voorouders waren slachtoffers van andere volkeren. Dus Bradanga Sisa, Notjaar Israël Waka, net of jij bijvoorbeeld slechte dingen hebt gedaan. Bijvoorbeeld slechte dingen hebt gedaan. Je hebt een heleboel dingen.

als de slechte mensen. En dat slechte mensen mag go in Katibo. Mijn telefoon ligt ver weg en toch hoor ik hem tot hier. Dus Bradanga Sisa, de sandisi omtek serieus, hè. Omdat Ino vindt de sandis makkelijk. En nogmaals, arki atori, zeg maar. Dan een, want als aan het EJPO voor je eye open. En ook toevoeg, denk je een nuchter. En niks aan wat anderen jou gaat vertellen. Schrijf dus massaal Jezus. Je moet goed luisteren wat ze zeggen. Want wel of de ook toe, na wel rot zo je dit kan aan de mofo. Omdat waarschijnlijk hebben ze dat gehoord van die beulen van onze voorouders. En dan lopen zij met die hebi in het leven. En dan wanneer je mensen hebt die nou een jaar a hebi dat moren, dan denken ze, dan moet ik naar Arki Atori gaan en beluisteren. Want die meneer die programma maakt, die vertelt ons dat je helemaal niet minderwaardig te zijn op grond waarvan. De trauma moest denk je zo. Want katibos maar. Denk je dat het een iets is wat normaal is? Het is niet normaal, het is duivels. Dus Uno juist moest breedie dat wij helemaal niet duivelse dingen hebben gedaan tegen anderen. Ik was maar wat vet naar jou, je mag jezelf beschermen. Maar in elkaar lukus maar lange, die nooit naar de jongens aan die integendeel, hoe Afrikaanse smaak, tja boenkong in Europa, dan kan het niet zo zijn dat uiteindelijk, des maar, je tja die gwin van Katibo, en dan jou ook nog notabene erbij. Hè? Dus dit is door een vergader. Daar komt eentje waarschijnlijk tot de conclusie dat die Afrikaanse mensen zijn de kinderen van de duivels. En dan geen enkele idioot die in die vergadering zit, corrigeert die andere witte man niet van nee, dat is niet waar. Want zij hebben ons niks gedaan. Wij hebben hun een soort duivelse dingen laten ondergaan. Dus volgende keer, zeg dat niet meer met je mond. Want niet zij hebben ons in Katibo gebracht. Wij hebben hun in Katibo gebracht. En het was niet goed. Dus Baralanga Sisa, nogmaals, next no day, voor je moest vier jus revi minderwaardig. Je hebt niemand iets gedaan. Nou was man ook aan tak je oudjari gona wa kroef toe banyi. Want je hebt dit en dit gedaan. Nee, dat is gelukkig niet bij ons. Dus nogmaals. De gewoon suma jude. En ontken wel degelijk niet. Vooral als sandisi. Ik hoor het zo vaak. Dat ik, we zijn geen Afrikanen. Ik hou niet van dat ding daar helemaal niet op de Nassisa. Omdat, dus maar zei tak den san dat die, volgens mij, leven ze niet mee met onze voorouders. Dan vraag ik mezelf af, 1 juli en 30 juni, met wat zijn bepaalde van die mensen dan mee bezig? Ik zou zeggen, 1 juli, ga dan blijf lekker thuis, toch? Ga lekker naar de televisie kijken. Maar aan het moment zijn we komen samen, omdat we geen bigisma voor ons agrani, we gaan met ze meeleven. Want als je niet leeft mee, dan hoor je niet in die groep. Maar nogmaals,

Asan is ook toen mijn taakvak en dit is echt iets belangrijks. Als je in zo'n duivelse ding terecht bent gekomen, Katibo, en dat 400 jaar lang, dan, en het is gebeurd met Afrikaanse mensen. Nogmaals, deze man nooit nog gepleegd zelfmoord. Want ze konden niet meer tegen dat ding wat ze overkomen is. En Umtekasan is echt serieus. Weet je, dat heeft de bigisma voor ons. Bij Kierdes Revi. Minanga Junobo bestaan. Zouden niet eens geboren worden, want... Hoezo dan? Want geboorte, als hij begint vanaf je trotro, je afo, je grandma, je pangema. Dus alsjeblieft, no, ontken als hij dat je berlangas is. Ontken het niet. Het heeft geen zin om dat te ontkennen. Want het is gewoon een feit. En tapunanga a minderwaardig complex in Boonvoer voor UNO. Ik snap niet waarom wij die helemaal niks hebben gedaan tegen anderen. Ik snap niet waarom wij dan met complexen lopen. Dan is maar San Duden San Dizi. Dus kodak je den voorouders. Dan is maar. Sang een deno, na die hebben moest we kunnen gaan het, maar niet jij. Maar nogmaals in Arki Atori, we doen onze best, zodat unaf, we kunnen dat je niks bent en noem maar op. Ik zou zeggen, niet doen, brada nanga sisa.

Bob Marley, Elero, no? Kako Gado Elibi. En dat je in een minderwaardigheidscomplex te hebben. Want voordat anderen met spiritualiteit bezig waren, de Obigisme al duizenden jaren waren ze bezig met een. Waren ze bezig. Eén met hunzelf. En ze waren bezig om ervoor te zorgen dat de nakomelingen van onze voorouders, dat zij over moeten nemen. En Dembigisme altijd altijd hoog moeten hebben, Brada Nassisa. Dus dat na uno taak, dat we dat moeten doen voor die Bigismas. Want die Bigismas zijn er niet meer. En ik weet dat ze allemaal trots gaat zijn op ons. Dat wij een. Je moet niet denken dat ze vast worden, dat ze boos zijn op ons. Onze voorouders is niet boos op ons. Omdat teik moppen uit die sting en dan ben je wat we hier dood noemen. Akra fures ma de etetu. En akra dat die eshi. Dat je aan toes ma de planeet disi. Die er met moeite voor alle Afrikaanse smatapa planeet disi. Dat ze weer één gaan worden. Want dat waren die mensen altijd. En Pina, nooit op het Afrikaanse continent. Die mensen wisten precies hoe ze dingen moeten planten. Hoe ze groenten moeten planten. En alle dingen zijn ervan nodig omtrent. Wat ga je eten en drinken? Minasabi FTE Pina. Dat je duivelse dingen gaat doen. Voeg me op uit aan Pina. Waarschijnlijk de Europeaan bij Pina. En dat was voor hun het makkelijk om die Afrikaanse mensen te gaan en ervoor, zodat die Afrikaanse mensen hun gaat helpen, zodat ze bijvoorbeeld geen honger meer lijden. En Afrikaanse mensen hebben hun inderdaad geholpen. En wat hebben ze daarvoor gekregen dan, denk je, Bradangasisa? Katibo. Dus soms denk ik, moro betere ude bezig nanga makandra. En una gogo de bezig nanga trafolko. Ko de bezig nanga usrevi. Want wij zijn allemaal een slachtoffers. Wij als de nakomelingen voor de voorouders voor UNO. Wij zijn inderdaad Bradangasisa. Maar wap no fosani Bradangasisa. Pe den sanat naf UNO vooral den leri. Als mijn verleden week mijn best horen, alle de leren zag me op voor het Afrikaanse continent.
En het is verspreid op deze hele planeet. Maar voor very voor zo'n volkeren. Eindelijk de meeste langharige mensen, hoor. Het is niet alleen die Europeanen. Een heleboel van die langharige mensen. Houden er niet van, volgens mij, om toe te geven dat zonder Afrikaanse mensen, wat voor planeet zou dit zijn? Maar omdat de Afrikaanse mensen zijn de kinderen van de scheppers. Een heleboel volkeren hebben de creators van ons niet gemaakt. Omdat zij, dus de creators van ons, denbe mekikba, mansma, nanga umasma. En iedereen weet dat uit vrouwen komen kinderen. En die Afrikaanse vrouw, het zit ook in haar om een mensen te creëren die zeg maar heel licht van kleur zijn. Maar omgekeerd kan het niet. Het is onmogelijk dat toetisme oma meki donkere mensen kan niet. Want het moet in jouw systeem zijn. Maar Afrikaanse vrouwen, zwarte Afrikaanse vrouwen, die kan wel een kind krijgen, de Achiweti. Albino noemen ze dat soort mensen. En daarom blijf ik zeggen dat Afrikaanse vrouwen zijn de moeders van een heleboel van de mensen die op deze planeet zijn. En ik weet niet waarom ze dat niet wil toegeven dat het zo is. En dan de gouverneur Lee. En dat boven voor Uno. Na in alleen dat we huppelen. En als je huppel meenemen als aan dat die, dat je al last juist je gaat jouw ding minderwaardig vinden. No las was aan na ai, zonder katibo, zou Europa niet zijn wat ze zijn. En als ze zelf keihard hadden gewerkt om dit te hebben wat ze nu hebben, dan had ik mijn petje voor ze weggehaald. Maar ik kan mijn pet niet voor die mensen weghalen. Of als Fares Macron zogenaamd aan hun rijkdommen. Het is een, op een duivelse manier, ja, vind ik, dat deze mensen aan hun rijkdom, wat ze rijkdom noemen, hè, want de grondtapsani is van de aarde. Maar hebzuchtigheid. Meklibisma ewan claim zijn die net of die dingen van hun zijn. De dingen die hier op aarde zijn, zijn nog altijd van de scheppers. Het zijn niet van de mens. Maar als eenmaal den zijn de dat jullie kalibisma, dan mag jij genieten van de schepping. Maar if you know, okonanga. Dan denk je dat die voor God walowis was sani nanga wantra volk, dan kom je in het beleid voor de creators. Ik weet niet of we dat ooit zullen weten, want als ik uit mijn lichaam ben, wat we dood noemen, dan zou ik graag aan onze scheppers willen vragen wat ze hebben gedaan
met die mensen, die katibo, uno Afrikaanse sma. Want noa religie sa nu no bede in bon voor of de libisma sa an de ja, dan uno be a wan concept ook batapa a Afrikaanse continent, en a concept dat die bende, het begint al met nogo dunanga wan trawan sa ino lop fies refi. En als je het toch gaat doen, je abif baya EDV. Dus ik weet niet als ik een ooit een spirit ben, ik heb geen lichaam meer, dan en ik moet ook in die kruto banyi gaan om te voegolukutak desan saïdu in Yulibi. Heb je duivelse dingen gedaan? Heb je mensen mishandeld of wat dan ook? Want dan ga ik aan hun vragen. Wat is er gebeurd met de mensen die 400 zoveel jaar lang Afrikaanse mensen in een hel gebracht. Ik wil echt van hun weten, wat is er met die mensen gebeurd? Maar laten wij blij zijn met Onobreti, Bradangasisa, dat niet wij zoiets hebben gedaan. Laten we daar blij mee zijn, Bradangasisa. Want vroeg of laat gaan we met z'n allen toch een... we gaan toch eens een keer wat men hier dood noemt. We gaan allemaal een keer doodgaan. Maar van onze eigen spiritualiteit heb ik geleerd dat jij gaat niet dood. Je hebt geen lichaam meer. En jouw kra, dat opaya ede. En helemaal effe no de boom bezig. Dus sorgo tak akra voor jou. Of liever gezegd, sorgo tak akra. Akra moet sorgo komit akenso. Den san sa eidu in alibi. Dus een brada nga sisa, kobreti dat ano uno. Doe een die soort ogri sani tegen travolkeren. Afrikaanse mensen zijn altijd een zijn nooit zo geweest. Maar latere tijden die een kolonialisme kon en noem maar op, dan een je hebt genoeg dat mensen om hun eigen hachie te redden. Zijn ze misschien gaan samenwerken met mensen die los voor Akatibo. Hè? Ik heb het over, zeg maar, pakweg jaren 50, 70, 60. Die kolonisatie bijkom. Tik Aladdin een kondrif de Afrikaanse sma. Tek Aladdin Gudu ook toe, Chakon, Jasa, Europa. En dan heb je Afrikaanse mensen daar, die misschien om hun eigen hachi te redden, hebben ze ook samengewerkt. Want if ik Goluku, de vrijheidsstrijders voor UNO, sma, sabe Yagi Aladdin Trasmak Mopo uit den Kondre. Aladdin Smarat bemoes mop of een continent voor UNO. Zodat eentje met die idee komt, wordt die vermoord. Terwijl die mensen hebben het recht, want het is hun ding, ze hebben het recht om ermee te doen wat ze willen. Zomana yu, tak im gogo tegeres ma wat ze moeten doen. Om in eeuwen wisten Europeanen helemaal niet wat zij moesten doen. Na die Afrikaanse smaak kon naar de minderie,
Dan pas de eshitak. Eigenlijk zijn zij minderwaardig en niet wij. Maar alles aan de man draait, brother Aziza, alles is gedraaid. En dan is die hebi nou gegeven aan die Afrikaanse mensen. En dan heb je mensen, je moet dat soort hebi gewoon in een prullenbak gooien. Maar dat doen velen van ons niet, want we denken dat het zo hoort. Een voorbeeld, in Suriname heb je ook Afrikaanse mensen wonen. Ga tegen hun zeggen, die deze dingen die wij broadcasten, ga het aan hun zeggen. Ze gaan zeggen tegen jou zeggen dat je denkt dat je valt, omdat ik moppen uit Nederland en wat zo. Echt een heleboel van die onzinnige dingen. Ik heb dat soort dingen ook geprobeerd ten tijde dat je met een vakantie bent. Dan denk je van, ik zou best wel deze mensen een beetje score geven. Nou, je hebt nauwelijks je mond opengemaakt. Of ze beginnen jou bijna een beetje te uitschelden. En aan jou zeggen van, Irike, vaarlijk omdat je uit Nederland komt. Dus, uno fujaso kan wel een beetje, maar daar, in Suriname, bij die andere Afrikaanse mensen, daar is moeilijk, Abrangasisa, voor een Tjadensandis kong, sa uno e tjakong. Want de reken dat uno e de se nero kobong, Abrangasisa. Terwijl, ik beledig ze niet, terwijl na ding een EDC nero komen, want je komt hun niet vertellen over wie was Sani, en zal dat weer Google vertellen. Maar je kan je ei daar, geloof me, niet kwijt, Yarabaradangasisa. Dus ik ben blij dat ik een dit broadcast, en ik ben blij dat je genoeg mensen hebt die naar luisteren. En ja, een heleboel van die mensen die ik dan tegenkom, ze bedanken me voor die eye-openers en noem maar op. En ik zeg tegen hen altijd, tangi sowieso, bedankt voor dat. Maar ik zeg altijd erbij, we moeten de scheppers van ons dankbaar zijn. Want andere volkeren, meko kontro een soort lassi volk. Maar onze scheppers, de emeki nogosma, overal waar we zijn, de emekisma, die een, of Kodak Awandisi Mosjara Kondrewaka, jij moet dat doen. Zij zorgen daarvoor, broer Masisa. En ano gado futra volku de bezig nanga den sandati dat na uno scheppers, want ja, wie aanbidt onze spiritualiteit, weinig toch, want de meeste van ons udin trasma bribi strukturo if ana arabiri wang danadi Europa. Ze revolutie misschien op de Dam hier in Amsterdam. Want ik weet, ik liep langs of ik was op de fiets. Het zou kunnen. Dat was een soort Hare Rama, Hare Krishna op de Dam. En ik ben geschrokken dat ik mensen zag die op mij lijken. En die deden daar ook aan mee, dat denk ik. Samsanangarim Chifta Mareo. In plaats dat ze op zoek gaan naar hun eigen ding, alles en iedereen die komt, die hun mond openmaakt. Ik heb niks tegen andere mensen hun bribi-structuren. Laat me dat ook al van tevoren zeggen. Maar ik heb wel moeite met onze mensen die in andere mensen hun spiritualiteit zitten. En het is tegelijkertijd ook een belediging
gogomiti den godena san sorgo tak uno libisma ude. Dus we denken niet eens meer en we weten waarschijnlijk ook niet meer dat de grootste scheppers, dat het die vrouwelijke krachten zijn en niet die mannelijke. En die vrouwelijke krachten zijn moeders voor ons allemaal hier op deze planeet. Dus brother Masisa, nogmaals, Sapsuma je arki. En je hebt lekker dat ik bij je heb nofosma onderen uno die met dit soort dingen bezig zijn. Je hebt anderen die boeken hebben geschreven over ons. En dat zijn boeken die we moeten hebben, brada Nasisa. Want FRD na zo zo, de boeken voor de trasma, je otek golezi. Nou, als het 100 pagina's zijn, dan de eerste 2-3 pagina's schelden ze jou gewoon uit. Je bent dom, je bent achterlijk. Je hebt geen bijdrage geleverd aan de ontstaan van het leven. En ik vind die mensen daar ook een beetje idioten. Misschien kennen ze hun eigen geschiedenis niet. Want zonder Afrikaanse mensen zou Europa... En ik heb het dan merendeels over West-Europa. Dan zouden ze niet hebben wat ze nu hebben. Ze moeten eigenlijk op hun knieën gaan. En dan moeten ze ons bedanken. En ik zou zeggen, je hoeft mij niet te bedanken. Ik heb jou niks gedaan. En jij hebt mij ook niks gedaan. Ga naar je eigen voorouders. En ga tegen jouw eigen voorouders zeggen... Wat voor duivelse dingen heb je tegen die Afrikaanse mensen gedaan? Maar ja, zover gaan ze niet. Misschien zijn ze blind voor dat. Maar we weten het gewoon. We weten gewoon dat het zo is. Maar bonvoor zijn niet bij de Nassisa. Ab te maken naar spiritualiteit, hè. Aladdin zijn het op te maken naar spiritualiteit. En dan zo spiritualiteit is, sorry ook, ba. Takia bunanga takru. Takru erigeri nono de tapaplaneet, die zie je. En anno diari den de tapa, jaso, doofa alles en nog wat. En loko, ze hebben niks aan ons Afrikaanse mensen. Dus dat de roko, dan gaan we wel voor de tralanga virisma. En misschien ga je zeggen van nee, dat klopt niet, dat is niet waar. Dan waarom dan ben jij de meest gehate mensen op deze planeet? Hoezo dan? Jij moet eigenlijk... dat al die andere volkeren blij zijn met ons. En voor mij part op hun knieën gaan. En tegen ons zeggen, sorry. We zijn te ver gegaan. Los voor Akatibo, dat weten we al. Maar sorry, ik weet niet waarom ik een hekel aan jullie heb. Want eigenlijk, jullie hebben ons niks gedaan. Jullie hebben ons juist vaak geholpen. Maar ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen, broeder Nasisa. Dus, ik wil nu rokomoren voor Nangamakandra. Maar
if you there in as a way of life that it there. Dat zou ik zeggen, ga aan jezelf werken. Want het, dus per begin daar komen we weer brengen. Want als je loopt te blaren dat je geen Afrikaan bent, en dan ga je toch na 1 juli en na 30 juni. En wat ga je daar doen volgens jou? Dat je die voorouders gaat herdenken. Wie houdt wie voor de gek? Je hoort je schrijf aan spot toe. Het zijn wel Afrikaanse mensen, toch? Die je op 1 juli... Het zijn toch geen Chinezen? Het zijn toch ook geen Europeanen of andere plekken? Nee, toch? Dus... Dus if in Nalibi in een Wankari schrijf wat Afrikaan, dan ga ik ervan uit dat je dat minimaal op 1 juli moet dat wel in jouw hoofd zijn. Want die mensen komen niet uit Suriname, ze komen niet uit Colombia, ze komen niet uit Brazilië, ze komen niet uit Guyana. Ze komen ook niet uit de Verenigde Staten of uit Barbados. Die mensen komen van het Afrikaanse continent. Misschien wist een heleboel dit niet. Terwijl het is toch normaal dat Oom Sabden Sandi zie. En Wansani, ze echt bijna wil ik op mijn knieën gaan en jullie smeken. De onzinnige Sani voor Uno. Alsjeblieft, geef dat niet door aan de kinderen. Aan de volgende die een volwassene gaan zijn. Want nog zo, als aan het tang, dus dat komt ook later te uno san de no, uno no demoro. Waar heert er een generatie de. En de generatie dat die heeft totaal geen enkele weet van niets. En daarom gaan ze dan huppelen met de anderen. Maar nu, de jullie vader, moeder, opa, oma, die kinderen de waarheid vertelt over het leven. Vertel ze waarom we in Suriname zijn. Vertel ze ook waarom we in Europa zijn. En je kan ze ook vertellen waarom ze in Europa zijn geboren. Want daar hebben we ook niet om gevraagd. Want if uno fudo, no duren sandati, da asandisi o tango doro, berlengasisa. Maar wat als wij het niet meer kunnen, dan moeten we minimaal ervoor zorgen dat de tien voor uno, no de in a way of life sa uno de na inni. Over kinderen gesproken, totaal wat anders even, Rebellen Aziza. Ik heb achterhaald dat in de Bijlmer, ik ben nu ook in de Bijlmer, bij Radio Razo, ja. Dat een, dat de Chifu Uno, ze hebben alleen maar onvoldoende als ze op school gaan. En alla kodak ik ben aan klas 6. Dan ga je naar een andere soort type school. Maar onze kinderen van nu, het gaat niet goed met hun op school. En wij volwassenen moeten ervoor gaan zorgen dat het wel goed gaat op school met onze kinderen. Je kan die kinderen niet aan hun lot overlaten. En je kan je kinderen ook niet opzadelen met andere mensen hun dingen. En die kinderen zelf weten niets van hunzelf. Hoe kan dat?
Uno na de moro konis matapa planet disi. Waren we altijd. Met je vierde jaar naar school gaat. Het is niet iets van Europa. Het is niks iets uit Azië. Het is ook niet iets uit de Amerika's. Het is iets uit Afrika. Dus dat wil zeggen, deze massa ben je bezig in Afrika. Nanga dem chingwa scoren. En vanaf hun vierde jaar gingen ze naar school. Dus Bradanga Sisa, dus uno voorouders, bij Abba Way of Life dat ik kaba. Maar ik weet niet van nu of ouders de bezig zijn met hun kindvoeding, zodat de kinderen op een grote hoogte kunnen komen. In plaats van tedogodo asito toets, dan krijgen ze een dat ze naar een nog mindere school moeten gaan. Dus Baralanga Sisa, Aladdin Trapching, het gaat beter met hun vergeleken met onze Afrikaanse kinderen. Maar aan wie ligt dat? Ligt aan onszelf. Want waarschijnlijk, we met dem chingwa scoro, ach, de meester en de juffrouw gaat het wel doen. Nee, zij hebben een deel daarin, maar de grootste deel ben jij als ouders. In die Suriname waar we zijn geboren enzovoort. Ik keur dat helemaal niet goed. Dat je gewoon een pak slaag krijgt als je iets niet goed hebt gedaan. Of je misschien je huiswerk niet gedaan hebt. Dan krijg je een pak slaag als je de volgende dag naar de school gaat. En dan wat gebeurt er vervolgens? If Isabi, ik bad ak jokies van tegen naar scoren. Want je hebt je huiswerk niet gemaakt. Dan wat gebeurt er? Je gaat toch spijbelen? En ik kan daarover meepraten. Je gaat spijbelen, Bradanga Sisa. Want inoana van. Dus al dat soort dingen hoort er niet bij dat kinderen naar school gaan en dat een of andere juffrouw of meester je een pak slaag geeft. Het lijkt wel iets uit slavernij. En ja, je wordt ouder en ik heb tegen mezelf een keer gezegd, als ik nog in Suriname woonde en mijn kind wordt geslagen door een juffrouw of een meester, hebben ze een probleem met mij. Trouwens, voordat ze dat doen, zoals ik dat kind ga inschrijven op school, ik zou meteen tegen die mensen zeggen, mijn kind komt hier op school om dingen te leren. Als ze iets hebben gedaan wat niet goed is, dan moet je dat aan mij vertellen. Maar jij gaat mijn kind niet slaan met je riem. Want na een vrede je kwekigi dem ching. En if dem ching moest konang a vrede in een klas, gaan ze het ook niet goed doen. Dus dat was niet goed, maar dat was zeker iets van de koloniale tijd. Die toch in de jaren 60 waar ik ben geboren, toch heb meegemaakt dat je gewoon een pak slaag krijgt als je bepaalde dingen op school niet hebben gedaan, Bradanga Sisa. Gelukkig, ja, zo als aan no de nangadem tien voor uno, dat die kinderen pak slaag krijgen omdat ze dit niet goed hebben gedaan, dat niet goed hebben gedaan. Gelukkig, maar vroeger was het hier ook. Vroeger was het hier ook dat kinderen ook pak slaag kregen. Dus witte kinderen, hè. Enzovoort. Maar ja, uno Afrikaans is maar bij kies van vanaf 1400 zoveel.
Maar het was iets, geloof ik, van de Europeanen om zelf kinderen een paar slag te geven als ze niks goeds hebben gedaan. Maar we leven nu in deze tijd, Abarangasisa. Dan kan het toch niet dat Demchinfu Ono na Asito-toets dat ze minder krijgen. En ze wordt niet gezegd dat deze kind, deze jongen, deze meisje is zo slim dat ze naar de universiteit moeten gaan. Altijd moeten onze kinderen naar die soort lage scoren. Dus dat wil zeggen dat ouders, jullie doen iets niet goed. Ik vind niet dat het aan die kinderen zijn. Het ligt aan de volwassenen. Want dat is jouw taak, dat is jouw werk. En vaak meer op zo'n uno telkoe een ding, een natuurkino. Ik hou van dat om naar te kijken. En dan zie je gewoon dieren. Hè? Ik vind ze zo slim. Ze wonen in het bos. Met gruwelijke andere dieren. Leeuwen, tijgers en noem maar op. En de sandati, onyamyu. Donyamyupchi ook toe. Dus aan de metino, die zorgt ervoor. En ze vertellen ook hun kinderen. Voor een sanisande in Abusi. Waar ze mee moeten. Niet mee moeten gaan samen gaan spelen. En noem maar op. En je moet niet daar in die buurt gaan. Alasani, echt waar, Rebrelengasisa. Alasani, zijn de gevaarlijk in Abusi. In Luku den Kino dat. Die Yoshi, voor ouders. Voeding met die dat. Maken kinderen klaar voor de toekomst. Hè? En ik kijk dat ding zo en dan denk ik, hey. Die mensen moeten me niet vervelend vinden of zo. Maar ik denk bij mezelf van, wij zijn mensen. Wij zijn dicht bij de scheppers. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. En dan was aan in Europa. De maar vervoeren, de woord dat uit Afrika. Dus ouders, je bent ook op school gegaan. Je moet een beetje kennis hebben, ga ik vanuit. Maak moeite dat die kinderen tegenwoordig als je het ook doet, dat ze goed geschoold zijn. Want nog zo, een generatie dat die zijn de noot voor de team. Tijdens dat kombigi gaan ze hetzelfde ook doen met hun eigen kinderen. Omdat ze niet hebben geleerd hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik weet niet of met opzet de score is doen en dat onze kinderen lage dingen krijgen. Ze krijgen niet van dat deze moet naar een universiteit en bla bla bla bla bla. Bla. Terwijl Connie, tot de dag van vandaag, Connie ik me po uit Uno Afrikaanse sma. Maar als je een voor Uno, nee, kweki nanga afasi dat die, de vrouw kan nanga de spiritualiteit sa e jeb ding. Dus Uno schreef in nak alasan voor Uno ook te broken. Ja, dat brada nga si sa. I kan was don't akeer de ja, awet ma dis, awet ma dat. Maar dat slaat nergens op. In dit geval, we hebben het niet over Katibo, in dit geval ligt het aan ons. Het ligt niet aan geen enkele andere volk, brada nga si sa. Denk aan alle de trafolkos aan de jaso samen nga Uno.
Ze weten al lang van, hey, hier in dit land mag ik mijn eigen school beginnen. En Baradanga Sisa, effici, de positie, zijn bon voor of den, uma nanga de man dat abi tap uno Afrikaanse sma. Dus, den trouwen op de egi score, dan leren ze dingen ook, want ik vind, als je in een land bent, im leer je aan voor akondre, dat ook toe. Plus daarnaast, over jouw eigen ding. En dat waarschijnlijk als aan dat een missie naar de Afrikaanse team. En soms kan je praten met Afrikaanse mensen van nu tot morgen. Het lijkt net of de dingen in het ene oor ingaat en het gaat weer uit die andere oor. Maar aan wie doen wij? Die kinderen. En ik denk dat een heleboel van die kinderen moeten het vervelend vinden dat ze steeds blijven zitten. Dus om een spot denk ik dat dem tien dat die bradanga sisa. Fijn, je hebt trouwen, kodakisma, want je hebt onder ons, vroeger was dat ook hier, dat je mensen had die heel goed dingen konden doen, leerden chihuahuas of sani. En dat was niet op school, hè. Gewoon, een mooi voorbeeld. Lek van een Sabi Yorutu is ook een soort vorm van een school. Ze zitten vlak hier ook in de Bijlmer. En ze hebben, ze hebben dat ontwikkeld. Sabi Yorutu scoren voor die kinderen. Ik zou zeggen, als jij het niet kan, breng je kind daar naartoe. Breng je kind daar naartoe. En dan moeten wij ervoor zorgen, wij volwassenen moeten ervoor zorgen dat we mensen hebben die bijvoorbeeld goed zijn in wiskunde, dat je zo een persoon meeneemt en dan gaat die persoon met die kinderen bezig zijn omtrent dat. De zin dat die bij de in het verleden. Maar ik weet niet waar al die mensen naartoe zijn gegaan. Die ik ben kan gaan naar een presie naar een ding. En dan denk ik scoren de team voor jou. We hebben dat soort dingen niet meer. Dus ik weet niet, Sauno Afrikaanse Surinamers. Ik weet echt niet wat we eigenlijk aan het leven zijn. Het leven draait om jou en om jouw kinderen. En als Sayulik ouders er liep Jidem China Baka, is hetzelfde ding gaan ze weer nemen voor hun eigen kinderen. Want ze gaan ook kinderen krijgen, toch? Ze zijn nu misschien 6-7 jaar, maar eens gaan ze toch 20, 25 en 30 jaar oud zijn. Dan gaan ze een vrouw of een man zoeken, dan zijn ze een paar. En ze gaan ook kinderen krijgen, maar die paar weet helemaal niks over leven, over een schoolachtige dinges. Dus dan wat ga je krijgen? Dat die kinderen komen thuis, maar ze hebben niks aan vader en moeder. Maar dan als vader en moeder dat niet kan,
dan moeten ze ook ervoor zorgen dat als er een plekje is waar die kinderen kunnen gaan en bepaalde dingen kunnen gaan leren, dan moet je ze ook laten gaan, Bradang Aziza. Dan ga je desnoods mee met ze. Want aan het moment dat je abi king bijna kan taki yusrefino dus dan ben je een ander persoon, laat me het zo zeggen. Je bent een persoon die heel goed moet kijken wat je kinderen allemaal aan het doen zijn. Binnen zo'n Efna, ik denk 2 zondagen geleden. Ik kwam uit deze studio. We zitten hier in Ganzenhof. En er was een feestje. En ik denk, ik ga even daar even kijken. Nummer 1. Volwassenen, mannen, gingen daar gewoon vechten met elkaar. De trouwe epoer, de een uno doe en blablabla. Dan kijk je even verder. Wat denk je dat ik dan zie, Abraham Aziza? Kleine kinderen vechten tegen elkaar. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, Abraham Aziza? Dus, en die kinderen, nogmaals, die neem ik niet kwalijk, want kinderen moet je opvoeden. Je moet ze dingen leren over het leven. En niet gaan denken van, ach, als ze leren en scoren. Nee, to scoren de. Als scoren per ego, dan als scoren die thuis is. De school komt vast met z'n allen. Dat we ervoor kunnen zorgen. Dat de kinderen, of niet eens mijn kind te zijn, dat we ze op grote hoogte gaan brengen. Want dat waren onze voorouders. De Chinfono, de noma me kwam piramide. Maar hoezo dat onze voorouders dat wel hebben gebouwd? Dat wil zeggen dat er iets niet klopt bij ons. Want als onze voorouders dat kunnen hebben gedaan en ze konden dat, dat betekent dat Minangayo en onze kinderen dat ook moeten kunnen. En dan moet je gewoon gaan kijken, hoe hebben ze dit gedaan? Dus als onze voorouders dat kunnen, dan kunnen wij het ook. Maar het is wel zo dat im leri. Im sap wiskunde, algebra, je moet al dat soort dingen kennen. En waarschijnlijk onze voorouders zijn met om een piramide. Ze kenden dat allemaal wel. En nogmaals, ik vond het erg. En ik vroeg mezelf af, wat is er dan met onze kinderen aan de hand? Dat heleboel van ze in die CITO-toets aanbevelingen krijgen. Je moet al dat soort dingen scannen. En waarschijnlijk onze voorouders zijn met om in piramide. Ze kenden dat allemaal wel. En nogmaals.

Amerikaanse persoon. Dat onze kinderen zijn slimme kinderen. Maar ze moeten niet aan hun lot worden overgelaten. Luku boom, sang, yup ching, edu, boom. Want walamala, apwansani, waar we goed in zijn. Maar al dit soort dingen gaat verloren bij ons. Als je kijkt in Nederland, dat zijn wij Afrikaanse Surinamers. Hè? Wij zijn de enige nogmaals die niet een eigen school hebben. Alleen trafolkus aan de naa na onomindri, abas aan dat wel. Kodens ma de Syriërs mebrino, kodens ma die voor Nederland ede. Maar wanneer ze aangenomen zijn, ze mogen in Nederland blijven. Wat denk je dat ze gaan doen? Ze gaan een eigen school beginnen. En onze kinderen hebben niet een eigen school. Dus in de toekomst laten we gaan kijken hoe we dit kunnen doen om ervoor te zorgen dat onze kinderen op grotere hoogte komen. En dat kunnen wij alleen maar doen. Mensen die geen kinderen hebben, betekent ook niet dat een zoals maar naaf werken mee. Je werkt ook mee. De boom in bepaalde voeding vakkie, ik zou zeggen, goyeb dem ching. Een aantal jaren geleden was er wel degelijk een man, en dat deed hij ook notabene via de radio, waar kinderen ook bepaalde lessen kregen, wiskunde en dat soort dingen. En met die kinderen ging het goed, Brelangasisa. Maar ineens hoor ik die programma daar ook niet meer. En dat is wel van belang, dat onze kinderen dat moeten hebben. Ne vergit wansani ya bradanga sisa. Tak uno Afrikaanse sma na de moro konis mata pa planeet disi. Maar if je wakananga wan denki dat jij niks bent, je geeft datzelfde ook weer over aan je kind, we zijn niks. Dat volgens mij zijn wij vergeten dat scoren is bij ons begonnen om een piramide te maken. In Chamama kennis. En die kennis hebben ze waarschijnlijk opgedaan. Dus ik neem die kinderen niet kwalijk, hè. Merendeels neem ik ouders kwalijk en ons volwassenen. Dat we om langer wat aan hun oog te gaan. Ik ben goed in dat. En dat wil ik die kinderen meegeven. Alleen soorten maar dat die hebben we nodig, Berdang Aziza. In plaats van weer liep Demtjing en dan gaan die kinderen vechten met elkaar. Dus dat moet een beetje. Dat moet een beetje uit ons systeem gaan, Bradanga Sisa. We gaan even bakken naar Poku. En dan bakken Poku. Ik zie dat het een 7 uur is. En we gaan tot 8 uur. De laatste uur die zie. Dat wordt de kipchins of spiritualiteit, Bradanga Sisa. Dan. Dan wil ik abrada die zit dat ik tuin zo naar uno over wijsheid. Ik zou zeggen tot straks.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Iya, halo. Udah berapa kak berada di Asisa? Mino sabef beyere Mino. Maar nogmaals, het ligt nu. Ja. Dus een Anonoa en Krisma fout, brada Nasisa. Ik heb die fout gemaakt. Met Taktaki. En dan een de microfoon Finoletti. De automatisch een Wantrasani Ecom. En dan denk ik dat no. We hebben me toen elkaar de Janne Vosmasang en Kalene Arkimoro. Want ja, hele tijd was er een niet.

Dus volgende week, dan moet ik een valkboom braden als is. Want dit, dit kan niet wat me overkomen is. En ik ga, ja, volgende week dan ga ik mijn best doen. En ik hoop dat ik tegen die tijd een, iemand vind die een, de techniek voor me wil doen. Want soms ben je zo bezig, dan heb je niet eens door dat je je microfoon dat je die niet omhoog hebt gezet. En dat je nou jere een memoro, maar je jere, want dat op den duur volgens mij, dan neemt Salto het over. En dan hoor je mij dan niet meer, Sisa. Dus ik beloof jullie dat ik volgende week alles goed ga maken. Want we ben vertellen wat mooi tori omtrent ding een piramide. Kom ik dem tien voor uno. Vooral dem tien aan kies een. Den ook kies boncijfers. Voor die den gaan scoren. Maar ja, het ligt aan niemand hoor. Het ligt puur aan mezelf, Bradanga Sisa. Volgens mij nono de wel ben ik in de air. Maar mino sabi if kan de wantus ma gwe. Het zou best wel kunnen. En dat ze andere dingen zijn gaan doen. Want die bij Arki-programma. En ineens valt het weg. En het is niemands schuld. Is mijn schuld, Bradanga Sisa. Maar in ieder geval, Trawiki Damide Jasobaka. En dan is een loco extra. Zodat dit mij niet meer overkomt. Dat mij het taki, terwijl het is niet omhoog gezet. Waardoor ino Jeremy. En als aan de auto zo even stilte de automatisch een salto. Etikas aan over, dus het is ook niet Salto's schuld. En dat je hier natuurlijk wat heer, trasot poko. Vergeleken aan apoko samibo poti. En ik heb zo gesproken omtrent onszelf en die kinderen. En ik had ook een mooie item omtrent die een. De piramides die door Afrikaanse mensen zijn gebouwd. En daar was ik zo mooi bezig om te vertellen dat een dat zonder spiritualiteit den Obama meki asan dat die Bradanga Sisa. Dus niks voor je aan dat die uno jere. Niks voor je aan dat uno jere Bradanga Sisa. En dat vind ik best wel een beetje erg. Want het was een mooi takkie. Maar nu is het niet een dat meer. Dus ik ga mijn. Dus neem me kwalijk, Bradanga Sisa. Volgende week dan zal ik het wel weer goed maken. Tot een volgende keer.

0: Razzo. Luister elke dag naar Razzo. Op de 105.2 in de ether. Razzo.
1: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razzo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.

0: aplaude, güey.
1: Y a ver.
0: Hola, mamá, ¿qué güey?
1: Fanmasters de Artiar.
0: ¿De Artiar?
1: ¿De Artiar?
0: No, ma. No, ma. Moró la mano.
1: ¿Moró la mano?
0: Sí, ma.
1: Mami, no bite to. Together, mi nana mi mati DC. In the Fanmasters de Artiar. And after that, na Ugo in Gabian Crew, 12 jaar. Dus je kan maar nagaan. Samen is het hoeveel? 22 jaar.
2: Je bent te kort, je bent te kort.
1: Ja, no?
2: Samen is Filmmaster 15 jaar.
1: Oké.
2: Okay. Oké okay, dan.
1: En dat is ja, dan. Wel zo, zijn die wat een
0: beetje oud. Dus wat is het dan? Gerold!

je hebt een computer. En alle computers hebben harde schijf. Ja toch? Een harde schijf. The one and only King of Kaseko, Mr. Iwan. En ze mogen kinderen naar binnen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League, uit tegen Griekenland en op

0: voor tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag. Luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.